0: این تصویری که میبینید مجید رضا رهنورده، جوانی که پای چوبه اعدام هم از باورش عقب ننشست. روی دست او نقش شیر و خورشید خالکوبی شده بود، نشونی که برای بسیاری از ایرانیان یادآور هویت ملی، تاریخ و مقاومته. حالا همزمان با تولد مجید رضا و در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای برافراشتن پرچم شیر و خورشید، نام او دوباره با این نشان گره خورده. مجید رضا به یکی از چهره‌های معاصر نشان شیر و خورشید تبدیل شده، کسی که این تصویر رو نه فقط روی تنش که در زندگی و کشته شدنش با خودش حمل کرد.
1: تو وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟
2: کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار.
1: از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن، دیگه
2: نماز نخونن.
1: درست.
2: شادی کنن. آهنگ شاد پخش.
3: Mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader, mijn vader